0: Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren.

0: waren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft twee drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van...

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

girl. And whatever happened,

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden.

0: KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna twee eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
1: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat.

0: Na bijna twee eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
4: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
1: Dumfries scherpen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
0: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen.

0: huizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
1: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
0: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna twee eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Aanvaller Nick Dodeman keert terug bij FC Volendam. De 29-jarige komt transfervrij over van Willem II en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Dodeman speelde eerder 126 wedstrijden voor Volendam met 26 goals en 43 assists. Via FC Cambuur kwam hij bij Willem II terecht, waar hij in 2024 kampioen werd in de keukenkampioendivisie. AV Kras Volendam stelt voor het eerst een formeel hoofdjeugdopleiding aan. Pedro van Staaien Soares da Costa neemt deze rol op zich en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers, trainers en de opleidingsstructuur. De jeugdopleiding geldt al jaren als een belangrijke pijler van de vereniging. Met de aanstelling wil de club haar positie als opleidingsclub verder versterken. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden op bedrijventerreinen snel groeit. De gemeente Edam Volendam werkt samen met Laadwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen. Die ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties, samenwerking tussen bedrijven en laadpunten op eigen terrein op bedrijventerreinen. Zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Het weer extreem warm dus, met veel zon. Het wordt ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Holland heeft een quickscan afgerond naar een onderdoorgang in de N247 bij Broek in Waterland. De onderdoorgang is maakbaar en haalbaar, maar de kosten zijn hoog en de risico's groot. Gedeputeerde staten willen eerst met provinciale staten bespreken of het project past binnen de beschikbare middelen. De onderdoorgang moet de doorstroming op de N247 verbeteren en de leefbaarheid in het dorp vergroten. Atletiekvereniging Edam heeft de zomeravondwedstrijd en de wedstrijd voor de schildersbedrijf Lautenschutz loopcompetitie van vandaag afgelast vanwege de verwachte hoge temperaturen. De atletiekvereniging volgt hiermee de richtlijnen van de Atletiekunie over sporten bij extreme weersomstandigheden. De loopcompetitie wordt hervat op donderdag 3 september met de 1000 meter. Speeltuin De Speelderijen Volendam vierde afgelopen zaterdag haar 25-jarig jubileum met een feestelijke dag vol activiteiten. Voorzitter Hans Gorel bedankt de vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen voor hun jarenlange inzet. Wethouder Angelique Bootsman feliciteerde de speeltuin met de mijlpaal en overhandigde namens de gemeente een jubileumbijdrage van €125. De speelderij geldt als een veilige ontmoetingsplek voor jong en oud.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: De temperatuur gaat oplopen richting 35, 36 graden. En dat is een uitzonderlijk hoge waarde. Landelijk gaan we zelfs richting 40 graden. We beleven het hoogtepunt van deze hittegolf. Het is overtuigend zonnig. In de middag komt er mogelijk wat meer bewolking. En dan koelt het waarschijnlijk een aantal graden af. De wind ruimt van zuid naar west en de wind is zwak tot matig. Zaterdag wordt het minder warm. De wind blijft aanlandig en de temperatuur komt dan niet veel verder dan een graad of 27. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft de 18-jarige aanvaller Jerijsson Hoepel aangetrokken. Hij komt transfervrij over van Feyenoord en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Hoepel speelde sinds 2018 in de Feyenoord jeugdopleiding. Dit seizoen kwam hij 14 keer in actie voor Feyenoord onder 19 met 5 goals en 1 assist. Zijn ambitie is belangrijk te worden voor het team en successen te boeken. Steeds meer bedrijven in de gemeente Edam-Volendam lopen tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. Netcongestie maakt het voor ondernemers moeilijker om te verduurzamen, te groeien of nieuwe elektrische toepassingen te gebruiken. De gemeente start daarom samen met IBEV en Rabobank een energieverkenning. Het doel is om met ondernemers te zoeken naar slimme oplossingen voor de overbelasting van het stroomnet.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
2: Lof, fris prikkelende zomerhits.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco.

0: Electra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT-ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT-ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
1: Jazeker, houden wij het vol.
2: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
0: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extreme steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ik wil graag...

0: graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 tot 5:00 PM.
5: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Aanvaller Nick Dodeman keert terug bij FC Volendam. De 29-jarige komt transfervrij over van Willem II en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Dodeman speelde eerder 126 wedstrijden voor Volendam met 26 goals en 43 assists. Via FC Cambuur kwam hij bij Willem II terecht, waar hij in 2024 kampioen werd in de keukenkampioendivisie. HV Kras Volendam stelt voor het eerst een formeel hoofdjeugdopleiding aan. Pedro van Staaien Soares da Costa neemt deze rol op zich en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers, trainers en de opleidingsstructuur. De jeugdopleiding geldt al jaren als een belangrijke pijler van de vereniging. Met de aanstelling wil de club haar positie als opleidingsclub verder versterken. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden op bedrijventerreinen snel groeit. De gemeente Edam Volendam werkt samen met Laadwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen. Die ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties, samenwerking tussen bedrijven en laadpunten op eigen terrein op bedrijventerreinen. Zover het nieuws uit Edam Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De temperatuur gaat oplopen richting 35, 36 graden. En dat is een uitzonderlijk hoge waarde. Landelijk gaan we zelfs richting 40 graden. We beleven het hoogtepunt van deze hittegolf. Het is overtuigend zonnig. In de middag komt er mogelijk wat meer bewolking. En dan koelt het waarschijnlijk een aantal graden af. De wind ruimt van zuid naar west en de wind is zwak tot matig. Zaterdag wordt het minder warm, de wind blijft aanlandig en de temperatuur komt dan niet veel verder dan een graad of 27. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
1: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
0: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
2: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
0: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
3: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
0: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu.

0: Taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: understood.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Holland heeft een quickscan afgerond naar een onderdoorgang in de N247 bij Broek in Waterland. De onderdoorgang is maakbaar en haalbaar, maar de kosten zijn hoog en de risico's groot. Gedeputeerde staten willen eerst met provinciale staten bespreken of het project past binnen de beschikbare middelen. De onderdoorgang moet de doorstroming op de N247 verbeteren en de leefbaarheid in het dorp vergroten. Aanvaller Nick Dodeman keert terug bij FC Volendam. De 29-jarige komt transfervrij over van Willem II en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Dodeman speelde eerder 126 wedstrijden voor Volendam met 26 goals en 43 assists. Via FC Cambuur kwam hij bij Willem II terecht, waar hij in 2024 kampioen werd in de keukenkampioendivisie. Atletiekvereniging Edam heeft de zomeravondwedstrijd en de wedstrijd voor de schildersbedrijf Lautenschutz loopcompetitie van vandaag afgelast vanwege de verwachte hoge temperaturen. De atletiekvereniging volgt hiermee de richtlijnen van de Atletiekunie over sporten bij extreme weersomstandigheden. De loopcompetitie wordt hervat op donderdag 3 september met de 1000 meter. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De temperatuur gaat oplopen richting 35, 36 graden. En dat is een uitzonderlijk hoge waarde. Landelijk gaan we zelfs richting 40 graden. We beleven het hoogtepunt van deze hittegolf. Het is overtuigend zonnig. In de middag komt er mogelijk wat meer bewolking. En dan koelt het waarschijnlijk een aantal graden af. De wind ruimt van zuid naar west en de wind is zwak tot matig. Zaterdag wordt het minder warm. De wind blijft aanlandig en de temperatuur komt dan niet veel verder dan een graad of 27. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bouwisolatie.nl.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen.

0: gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend

Koffie top 3 op deze vrolijke vrijdag. Aangedacht door Carlo de Boer. Die stuurde een mailtje naar marcel.bak@rtvlove.nl. Aanstaande maandag is er een nieuwe koffie top 3. Als je wilt dat je daarin zit, laat dan even weten wat je drie favoriete koffie het zijn.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. HV Kras Volendam stelt voor het eerst een formeel hoofdjeugdopleiding aan. Pedro van Staaien Soares da Costa neemt deze rol op zich en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers, trainers en de opleidingsstructuur. De jeugdopleiding geldt al jaren als een belangrijke pijler van de vereniging. Met de aanstelling wil de club haar positie als opleidingsclub verder versterken. Speeltuin De Speelderijen Volendam vierde afgelopen zaterdag haar 25-jarig jubileum met een feestelijke dag vol activiteiten. Voorzitter Hans Gorel bedankt de vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen voor hun jarenlange inzet. Wethouder Angelique Bootsman feliciteerde de speeltuin met de mijlpaal en overhandigde namens de gemeente een jubileumbijdrage van €125. De speelderij geldt als een veilige ontmoetingsplek voor jong en oud. FC Volendam heeft de 18-jarige aanvaller Jerijsson Hoepel aangetrokken. Hij komt transfervrij over van Feyenoord en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Hoepel speelde sinds 2018 in de Feyenoord jeugdopleiding. Dit seizoen kwam hij 14 keer in actie voor Feyenoord onder 19 met 5 goals en 1 assist. Zijn ambitie is belangrijk te worden voor het team en successen te boeken.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Vergeet het niet, morgen en zondag is het Palingsound Weekend bij de LOVE. Hoor je alleen maar lokale platen. En misschien deze dus ook wel van Hirkes Circus die we net hebben gedraaid.
1: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxiteam.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

Wellicht heb je in huis een huisdier, een hond of een kat bijvoorbeeld. En die moet wel eens overgeven. Maar daar heb je geen last van als je een rat in huis hebt of een paard. Want die twee dieren zijn de enige twee dieren die niet kunnen overgeven.

Misschien zit je in plaats vandaag aan de koffie aan een matte. Dit populaire Zuid-Amerikaanse drankje wordt gemaakt van de bladeren van de matteplant. Dat je laat trekken als een soort thee. Het smaakt aards en bitterzoet en bevat cafeïne. En traditioneel drink je matte met een uitgeholde kalebas. Wil je liever iets kouds? Er zijn ook gekoelde en gezoete matte drankjes. Die kant-en-klaar zijn verkrijgbaar in de supermarkt.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Holland heeft een quickscan afgerond naar een onderdoorgang in de N247 bij Broek in Waterland. De onderdoorgang is maakbaar en haalbaar, maar de kosten zijn hoog en de risico's groot. Gedeputeerde staten willen eerst met provinciale staten bespreken of het project past binnen de beschikbare middelen. De onderdoorgang moet de doorstroming op de N247 verbeteren en de leefbaarheid in het dorp vergroten. Speeltuin De Speelderijen Volendam vierde afgelopen zaterdag haar 25-jarig jubileum met een feestelijke dag vol activiteiten. Voorzitter Hans Gorel bedankt de vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen voor hun jarenlange inzet. Wethouder Angelique Bootsman feliciteerde de speeltuin met de mijlpaal en overhandigde namens de gemeente een jubileumbijdrage van €125. De speelderij geldt als een veilige ontmoetingsplek voor jong en oud. FC Volendam heeft de 18-jarige aanvaller Gerijsson Hoepel aangetrokken. Hij komt transfervrij over van Feyenoord en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Hoepel speelde sinds 2018 in de Feyenoord jeugdopleiding. Dit seizoen kwam hij 14 keer in actie voor Feyenoord onder 19 met 5 goals en 1 assist. Zijn ambitie is belangrijk te worden voor het team en successen te boeken.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Een good old Mr. Ten en de Lady McCorry bracht ons bij deze gedachte. Elke afscheid is de geboorte van een herinnering. Wens je alvast een mooi weekend. Wat mij betreft graag tot maandag 9 uur bij de Koffie in de Hits. En geniet van Palingsaand weekend, hè, dit weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Hoorn richting Heerenveen. Bij Breesanddijk op de Afsluitdijk 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging op de N201 uit Hoorn richting Hilversum voor de aansluiting met de A2. En er staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu

0: exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: MAG, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
5: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is het vannacht eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. En vandaag moet de ministerraad definitief akkoord gaan. Zo moeten er zones komen rond natuur waar minder stikstof mag worden uitgestoten. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij in met zijn auto op publiek. 6 mensen kwamen om, ruim 300 mensen raakten gewond. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. En het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden aan het eind van de middag en vanavond kans op onweer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Aanvaller Nick Dodeman keert terug bij FC Volendam. De 29-jarige komt transfervrij over van Willem II en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Dodeman speelde eerder 126 wedstrijden voor Volendam met 26 goals en 43 assists. Via FC Cambuur kwam hij bij Willem II terecht, waar hij in 2024 kampioen werd in de keukenkampioendivisie. Steeds meer bedrijven in de gemeente Edam-Volendam lopen tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. Netcongestie maakt het voor ondernemers moeilijker om te verduurzamen, te groeien of nieuwe elektrische toepassingen te gebruiken. De gemeente start daarom samen met IBEV en Rabobank een energieverkenning. Het doel is om met ondernemers te zoeken naar slimme oplossingen voor de overbelasting van het stroomnet. HVKRAS Volendam stelt voor het eerst een formeel hoofdjeugdopleiding aan. Pedro van Staaien Soares da Costa neemt deze rol op zich en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers, trainers en de opleidingsstructuur. De jeugdopleiding geldt al jaren als een belangrijke pijler van de vereniging. Met de aanstelling wil de club haar positie als opleidingsclub verder versterken. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De temperatuur gaat oplopen richting 35, 36 graden. En dat is een uitzonderlijk hoge waarde. Landelijk gaan we zelfs richting 40 graden. We beleven het hoogtepunt van deze hittegolf. Het is overtuigend zonnig. In de middag komt er mogelijk wat meer bewolking. En dan koelt het waarschijnlijk een aantal graden af. De wind ruimt van zuid naar west en de wind is zwak tot matig. Zaterdag wordt het minder warm, de wind blijft aanlandig en de temperatuur komt dan niet veel verder dan een graad of 27. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: LOVE Televisie is er dagelijks. Kijk voor uitzendtijden en onderwerpen op onze website.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden.

0: verwarrende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Palen.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Atletiekvereniging EDAM heeft de zomeravondwedstrijd en de wedstrijd voor de schildersbedrijf Lautenschutz loopcompetitie van vandaag afgelast vanwege de verwachte hoge temperaturen. De atletiekvereniging volgt hiermee de richtlijnen van de Atletiekunie over sporten bij extreme weersomstandigheden. De loopcompetitie wordt hervat op donderdag 3 september met de 1000 meter. HV Kras Volendam stelt voor het eerst een formeel hoofdjeugdopleiding aan. Pedro van Staaien Soares da Costa neemt deze rol op zich en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers, trainers en de opleidingsstructuur. De jeugdopleiding geldt al jaren als een belangrijke pijler van de vereniging. Met de aanstelling wil de club haar positie als opleidingsclub verder versterken. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden op bedrijventerreinen snel groeit. De gemeente EDAN Volendam werkt samen met Laadwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen. Die ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties, samenwerking tussen bedrijven en laadpunten op eigen terrein op bedrijventerreinen.
1: Zover het nieuws uit EDAN Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook vier fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Holland heeft een quickscan afgerond naar een onderdoorgang in de N247 bij Broek in Waterland. De onderdoorgang is maakbaar en haalbaar, maar de kosten zijn hoog en de risico's groot. Gedeputeerde staten willen eerst met provinciale staten bespreken of het project past binnen de beschikbare middelen. De onderdoorgang moet de doorstroming op de N247 verbeteren en de leefbaarheid in het dorp vergroten. Speeltuin De Speelderijen Volendam vierde afgelopen zaterdag haar 25-jarig jubileum met een feestelijke dag vol activiteiten. Voorzitter Hans Gorel bedankt de vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen voor hun jarenlange inzet. Wethouder Angelique Bootsman feliciteerde de speeltuin met de mijlpaal en overhandigde namens de gemeente een jubileumbijdrage van €125. De speelderij geldt als een veilige ontmoetingsplek voor jong en oud. FC Volendam heeft de 18-jarige aanvaller Gerijsson Hoepel aangetrokken. Hij komt transfervrij over van Feyenoord en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Hoepel speelde sinds 2018 in de Feyenoord jeugdopleiding. Dit seizoen kwam hij 14 keer in actie voor Feyenoord onder 19 met 5 goals en 1 assist. Zijn ambitie is belangrijk te worden voor het team en successen te boeken.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer, zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet, met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familie.

0: iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
11: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Palingsounds. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Ja, en wat voor dag is het dan voor jou?
1: Blaf heet.
0: En wat nog meer?
1: Nou, zo weinig mogelijk doen.
0: Ja?
1: De poriën staan vol, maar dan ook werkelijk vol open.
0: Heb je hier gesmeerd?
1: Helemaal.
0: Heel goed, heel goed.
1: Ook daar heb ik me gesmeerd.
0: Oké, heel
1: goed. Dus ik kan alles uit. Dan ben ik beschermd. Factor 50, everywhere.
0: Goed gedronken?
1: Alleen maar. Oh. En wat dat betreft zijn we vanmiddag op een missie.
0: Ja.
1: Ja. Gewoon, we moeten kijken of we tegen het huigje aan kunnen, vol kunnen krijgen.
0: Nou, dat gaat wel lukken. Ja. Mag de airco nog één standje hoger?
1: Ja, hij mag zeker hoger.
0: Het is hier
1: lekker, hè?
0: Ja, het is hier lekker warm, ja. Hij heeft moeite, de airco.
1: Nee, maar dit is gewoon, dit is inleven in de gemiddelde luisteraar.
0: En zo is het. En we gaan niet klagen. Nee, gewoon heel veel gezellige, lekkere muziek om het weekend.

0: Ik vind het echt een leuke gast, Robert van Emert. Hij deed mee aan de Verraders. Mm. Dat vind ik een leuk programma om te kijken. Ja. Hij doet het gewoon goed met zijn laatste platen.
1: Zeker.
0: Echt meer dan prima. En daarom ook graag gezien de gast hier in het Graaiencafé.
1: Wat doe jij met Code Rood, vriend? Wat doet dat met je?
0: Niets. Nee, prima.
1: Heb je kat een speciale behandeling gegeven?
0: Ik studeer net de app. Ik ben heel even 5 minuten later. Maar ik heb even een waardje aangezet en nog een aircootje ergens. Dat ze even rustig lang uit kunnen liggen in de... Ja. In de airco.
1: Ja, hè?
0: Ja, zo zielig. De beest echt miauwend vanmorgen al. wij hebben het al blad weten.
1: Dat is gewoon een subtiele kattenherinnering, zeg je. Wel die airco aan.
0: Ja.
1: Pas op, hè?
0: Ja, dat hebben we gedaan. Dus die liggen prima. En vanavond gaan we richting de pittoreske Edam voor de wijnwandeling.
1: Nee.
0: Ja.
1: De wijnwandeling.
0: Is dat een goed idee? Als je dat gewoon nu zo zwart op wit zou vragen iemand, is het een goed idee om met deze temperaturen een wijnwandeling te lopen? Nee. Is het handig om alcohol te nuttigen bij deze temperaturen? Nee. Gaan we het doen?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Tussendoor flink water drinken.
0: Ja, er staan overal...
1: Dat is enige druk.
0: Dat hebben ze goed gedaan. Ja. Er staan overal waterpunten ook in Edam.
1: Okay.
0: Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus het belooft gewoon een gezellig avond te worden.
1: Het wordt echt een... Maar sowieso, het is een fantastische opmaak voor een ongelooflijk fijn weekend op Volendam.
0: Ja, Volendam. Maar daar gaan we het zo nog even over.
1: Ja, gewoon niet alle informatie en dan de rest gewoon niks meer zeggen.
0: Gewoon,
1: ik heb tot 6 uur helemaal niks en dan wachten we gewoon op Evelien.
0: Ja, Evelien.
1: We gaan nog wat zeggen ook nog.
0: Ja, straks.
1: Weet je warm of het is? I went

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Aanvaller Nick Dodeman keert terug bij FC Volendam. De 29-jarige komt transfervrij over van Willem II en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Dodeman speelde eerder 126 wedstrijden voor Volendam met 26 goals en 43 assists. Via FC Cambuur kwam hij bij Willem II terecht, waar hij in 2024 kampioen werd in de keukenkampioendivisie. Steeds meer bedrijven in de gemeente Edam-Volendam lopen tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. Netcongestie maakt het voor ondernemers moeilijker om te verduurzamen, te groeien of nieuwe elektrische toepassingen te gebruiken. De gemeente start daarom samen met IBEV en Rabobank een energieverkenning. Het doel is om met ondernemers te zoeken naar slimme oplossingen voor de overbelasting van het stroomnet. Atletiekvereniging Edam heeft de zomeravondwedstrijd en de wedstrijd voor de schildersbedrijf Lautenschutz loopcompetitie van vandaag afgelast vanwege de verwachte hoge temperaturen. De atletiekvereniging volgt hiermee de richtlijnen van de Atletiekunie over sporten bij extreme weersomstandigheden. De loopcompetitie wordt hervat op donderdag 3 september met de 1000 meter. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Hola Afrika. Dus dat was het WK van de Vuvuzela's. Als je dat nog kan herinneren. Ik denk dat iedereen zich dat kan herinneren. Want vreselijk geluid tijdens die wedstrijden.
1: Shakira komt straks nog een keer langs.
0: Shakira, met de nieuwe?
1: Ja, dai, zeker.
0: Dai, dai, dai, dai. Heb jij gisteren geluisterd? Heb jij gisteren geluisterd?
1: Nou, zeker.
0: Ja, ik merk
1: dat ik lekker. Fink, die gaan we meenemen.
0: Ja, lekker man. Gekeken vannacht?
1: Nee. Ik ben wel wakker geworden.
0: Want?
1: 3:15.
0: Waarom ben je wakker?
1: Nou, de rijp werd gillend, bijna alle gillende mensen gewoon over straat.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Dus zijn jullie gek geworden?
1: Ja hoor, gewoon iedereen was blij.
0: Ik heb de eerste helft in de auto gekeken, moet ik eerlijk bekennen.
1: Oké.
0: Ja, dus, dus in de rust reed ik door het dorp. Even extra rondje.
1: Nou,
0: ik denk dat 70% stond de tv te branden vandaag.
1: Jeetje.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: We zijn een beetje moe vandaag.
0: Mensen waren wakker. Ja, ik heb wallen onder mogen.
1: Beetje lovig.
0: Jezus. Wallen zijn die weg te branden vandaag. Maar maakt niet uit, toch? Het is een mooie dag, vrienden.
1: En ze hebben gewonnen.
0: Daarom heerlijk. Even gezelligheid in de show. Met de harde gaatjes.

0: gooi je ergens nog ketchup op? Ik alleen op hamburgers. Zijn mensen die altijd ketchup hebben bij een
1: curry.
0: Patat? Curry.
1: Ik ben van de curry. Ach, die vind ik het lekkerste.
0: Gadverdamme, vind ik helemaal niet te nassen.
1: Nee? We zitten weer op één lijn, hoor ik.
0: We zitten lekker op één lijn.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging.

0: adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: vind het een van zijn leukere en betere hits, deze van Douwe Bob. Ja. Funny.
1: Mexican Song vind ik ook heel erg leuk.
0: Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, een beetje, komt van zijn laatste album af. Geen single nog geworden, maar Jaap ontdekte hem.
1: Ja.
0: Pareltje.
1: Ja.
0: Hoor je morgenochtend trouwens niet. Nee, Jaap zit vannacht in het vliegtuig terug uit Malaga. Dus ik geloof dat broer Robert Veerman morgen de honneurs overneemt tussen 9 en 10.
1: Nou, kwaliteitsradio.
0: En wat is het morgen?
1: Palingdag.
0: Ja, het weekend van de Palingsound en ook Volendammer weekend.
1: Zeker.
0: Gaan we er straks ook nog wat gezelligs Volendammers er tussenheen rammelen? Ik vind het weinig ingezet als ik
1: wat
0: kijk door de playlist.
1: Wat zeg je nu?
0: Ik
1: laat altijd een stukje ruimte voor jou over. Niet al te veel.
0: Oh, zie je een catchje.
1: Niet al te veel.
0: Jees.
1: Ja, volgens mij heb je aardig wat geluisterd. Maar die laat het gaan. Het is niet blijven hangen het eerste uur. Zeg maar.
0: Hoezo? Dat was een jeetje kwam er voorbij het eerste uur. Dat,
1: ja, misschien wel, ja.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Nee, ik ben scherp, vriend.
1: Het wordt ingehaald in dit uurtje. Komt helemaal goed.
0: Nou, lekker.
1: Wordt tijd trouwens voor een lekkere versnapering.
0: Ja?
1: Het is tijd voor...

0: O'Neill. Let me take you in your arms again.
1: Zo.
0: Lekkere kroegklassieker. Draaien we graag in het Graaicafé.
1: Dat is zeker een uitgebreide kroegklassieker. Het is wel een beetje te warm daarvoor op dit moment. Om nou in your arms. Of je moet zoals wij. Gewoon lekker in een aircootje. Dan heb je geen klachten.
0: Je kan wel een knuffel geven, maar in de airco. Ja. Oh. Nu buiten moet je van elkaar afblijven.
1: Weet je wel, zo'n luchtkus ja. moet je dan geven.
0: Ja, een luchtkus. Ja.
1: Een luchtkus.
0: Luchtbox ook. Vooral elkaar niet aanraken.
1: Dat, gewoon niet aanraken.
0: Weet je wat helpt? Dat heb ik gisteren ook geroepen in het programma.
1: Nou.
0: Hete thee. Als je denkt van, kak, ik trek het niet langer en mijn lichaam zou erop ontploffen. Neem een kop hete thee.
1: Hete thee.
0: Hoor ik je denken, ja, tuurlijk, dan heb ik het nog heter. Nee, dan gaat je lichaam de warmte reguleren. Dat heb ik geleerd van een arts uit de Filipijnen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en het werkt. Het werkt.
1: Heel goed.
0: Dus aan de
1: maar lijve, wat voor smaakje thee is het dan?
0: Waar jij zin in hebt.
1: Echt
0: misschien
1: waar?
0: Wil je wel een kopje Spaanse thee. Ik weet niet of het bestaat, Spaanse thee.
1: Maar Spaanse thee?
0: Spanish tea. Ik heb er wel een trek in. Spanish koffie zo en zo. Maar Spanish tea moeten we een keer proberen.

0: was vroeger een soort bodybuilder. Hè? Deze stond in de hitkrant, deze gast. Ja. En toen dacht hij, nou, volgens mij, de autotuning bestond nog niet helemaal.
1: Nee.
0: Dat is net, ik denk dat hij wel 1100 keer heeft ingezongen. Maar toen was hij er wel.
1: Ja,
0: Peter
1: zeker.
0: André, het werd verkocht alleen op zijn looks, deze plaat. Ja, maar het is wel ja, zo'n zomerklassiekertje.
1: Ja.
0: Ja, hij is nog steeds pump op de jam.
1: Ja, hè?
0: Ik heb laatst even een fotootje teruggehaald. Oh. En ja, hij is nog steeds goed in shape.
1: Oh, ja.
0: En een paar jaartjes ouder inmiddels. Ja, ja. Dus Peter André, Mysterious Girl.
1: Ik kijk automatisch even op onze tv-kanaal. Er gebeurt ook van alles. En daar is weer de Dutch Orange Army.
0: Ja, gisteren van Kansas City, USA.
1: Amerikanen vinden het helemaal geweldig. En ik dacht, maar ik wist dat het niet ging halen. Dus ik heb hem uiteindelijk maar eruit gehaald ook nog. Want Snollebolletjes wordt daar natuurlijk. Ik denk, nou, dan verzinnen we even een compilatie Snollebolletjes. En hebben een leuke intro erover. Ik denk, nee, dat gaat hem
0: dat
1: niet worden.
0: Echt heel goed. Nee, jij dacht echt dat jij Snollebolletjes op de vrijdagmiddag met dit weer bijna 40 graden buiten. Trouwens, bijna. Het is 40 graden buiten.
1: Ik denk, dan maken we hem een leuke montage. Ja. Maar ik denk, nee, Vince, ga je niet redden bij hem.
0: Nou, zo leuk. Ik drink wel met Wesley Blondrooster. Een rosé. Ik ga.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. HV-Kras Volendam stelt voor het eerst een formeel hoofdjeugdopleiding aan. Pedro van Staaien Soares da Costa neemt deze rol op zich en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers, trainers en de opleidingsstructuur. De jeugdopleiding geldt al jaren als een belangrijke pijler van de vereniging. Met de aanstelling wil de club haar positie als opleidingsclub verder versterken. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden op bedrijventerreinen snel groeit. De gemeente Edam Volendam werkt samen met Laadwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen. Die ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties, samenwerking tussen bedrijven en laadpunten op eigen terrein op bedrijventerreinen. De provincie Noord-Holland heeft een quickscan afgerond naar een onderdoorgang in de N247 bij Broek in Waterland. De onderdoorgang is maakbaar en haalbaar, maar de kosten zijn hoog en de risico's groot. Gedeputeerde staten willen eerst met provinciale staten bespreken of het project past binnen de beschikbare middelen. De onderdoorgang moet de doorstroming op de N247 verbeteren en de leefbaarheid in het dorp vergroten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zul je nu gewoon mee te dansen op deze
1: ja,
0: plak, hè?
1: Ja, zeker. Ik ben buiten de uitzending om, ben ik gewoon nog steeds met salsa aan het oefenen. En dat past prima. Ja, Vincent, was een beetje merengue dit, maar prima.
0: Vincent is met zijn vrouw op salsa. Maar jullie hebben wel de laatste tien keer hebben jullie geskipt, volgens mij.
1: Ja, dus ik loop een beetje achter.
0: Ja, met salsa.
1: Dus echt zoveel achter dat ik echt gewoon dat ik denk, nou, hoeveel achter moet je lopen voordat de boodschap helder wordt?
0: De hele groep is al 10 lessen verder.
1: Ja, die doen echt kunstjes met elkaar. Dat doe ik op zich ook wel met mijn jong. Maar dan heet het geen salsa meer.
0: Nee, dan geen salsa meer. Nee, dat geloof ik. Maar we gaan het wel weer oppakken naar de kermis.
1: Ja. Ja, gaan we doen. Oh, jij kent me veel te goed.
0: Ik kijk jou even in je ogen. Mensen, het wordt dus helemaal niks, vrienden. Ik kijk even in de popjes als ogen. Nee hoor, dat wordt helemaal niks.
1: Tijd voor een sterretje.
0: Lekker verkoelen.

0: tráeme el alcohol.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland. Op de A7 Horen-Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Noord doe je 10 minuten langer over door bergingswerk. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en Klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Gewond geraakt door een ongeval?

0: Reken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
6: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de Paling Sounds. Paling Sounds. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Jantje en Guido van der Graaf.
1: Er worden leuke platen uitgebracht, man.
0: Ja.
1: Echt. Ik zit zo op die golf van nieuwe muziek. Heerlijk.
0: Dat merk ik.
1: Echt gewoon. Ja. En voor deze show trek ik dit allemaal gewoon lekker naar me toe. Maar er wordt ook zulke lekkere muziek uitgebracht. Echt.
0: Ik vind de nieuwe Tino Martin verrassend.
1: Ja,
0: staat niet in de lijst. Die trek ik er zo even bij als je het niet erg vindt.
1: Ja, doe maar.
0: Verrassende plaat. Die is eigenlijk ook weer terug.
1: Ja.
0: Beetje Yves gehalte. Ja. Dus nee, gezellig.
1: Ja.
0: Dat helemaal goed.
1: Ja,
0: derde uurtje van het graaikvee musjes vallen van het dak. Zet buiten een bekertje water neer. Of zo'n wit bakje met water voor de vogeltjes. Dat ze ook ergens wat water...
1: Of voor de buurman die toevallig dorst hebt.
0: Ja, dat die wat... Maar die heeft een buurvrouw.
1: Ja.
0: Die kan hem af en toe wat geven natuurlijk. Nee, maar even zet voor de vogeltjes ook even buiten. Wat bakjes water er neer. Dan kunnen die beestjes ook wat water erbij pakken.
1: Ja, en ik denk dat iedereen gaat vanavond natuurlijk aan de barbecue. Want het is natuurlijk blaf heet, dus iedereen de barbecue. Dit is gewoon echt de barbecue weer.
0: Ja, heerlijk, hè? Een wijnwandelingetje in Edam.
1: Jullie hebben zo'n ding staan. Gezellig. Maar je gaat wandelen.
0: Ja.
1: Hoe doe je met eten dan? Heb je dat van tevoren ergens geregeld? Of loop je onderweg of niet? Of?
0: En afterwards, zeg maar, als we klaar zijn, dan hebben we nog een gezellig samen zijn met een hapje en een klein drankje nog.
1: Heerlijk.
0: Maar het schijnt ook een klapje onweer te kunnen vallen vanavond. Dus ik hoop niet dat het vanavond vroeg al is.
1: In Engeland hebben ze vanmiddag al een beetje klappertjes.
0: Okay. Nou, we gaan
1: goed, daar zitten we niet, dus dat geldt weer.
0: Nee, precies.
1: Lekker man. En voor iedereen die op het Slobbeland ligt, is tijd voor omdraaien en smeren.
0: Smeren, vooral smeren.

0: Als je over zomermuziek hebt, dan spreek je natuurlijk over Shaggy. I need your love. En wij hebben ook de liefde nodig van onze vrienden van de redactie. En dat ben je gewend. Iedere maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 6. De roundup van het lokale en regionale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Speeltuin De Speelderijen Volendam vierde afgelopen zaterdag haar 25-jarig jubileum met een feestelijke dag vol activiteiten. Voorzitter Hans Gorel bedankt de vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen voor hun jarenlange inzet. Wethouder Angelique Bootsman feliciteerde de speeltuin met de mijlpaal en overhandigde namens de gemeente een jubileumbijdrage van €125. De speelderij geldt als een veilige ontmoetingsplek voor jong en oud. FC Volendam heeft de 18-jarige aanvaller Gerayson Hoepel aangetrokken. Hij komt transfervrij over van Feyenoord en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Hoepel speelde sinds 2018 in de Feyenoord jeugdopleiding. Dit seizoen kwam hij 14 keer in actie voor Feyenoord onder 19 met 5 goals en 1 assist. Zijn ambitie is belangrijk te worden voor het team en successen te boeken. Aanvaller Nick Dodeman keert terug bij FC Volendam. De 29-jarige komt transfervrij over van Willem II en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Dodeman speelde eerder 126 wedstrijden voor Volendam met 26 goals en 43 assists. Via FC Cambuur kwam hij bij Willem II terecht, waar hij in 2024 kampioen werd in de keukenkampioendivisie.
2: En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: 24 uur per dag. Nieuws, lokale hits en informatie. Penso con sueño para

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft ingrijpende plannen gepresenteerd om de uitstoot van stikstof flink te verminderen. Daarin staat onder meer dat de uitstoot van de landbouw in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden sterk omlaag moet. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht warm, minima tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag 29 tot 38 graden, met later weer kans op onweer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Steeds meer bedrijven in de gemeente Edam-Volendam lopen tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. Netcongestie maakt het voor ondernemers moeilijker om te verduurzamen, te groeien of nieuwe elektrische toepassingen te gebruiken. De gemeente start daarom samen met IBEV en Rabobank een energieverkenning. Het doel is om met ondernemers te zoeken naar slimme oplossingen voor de overbelasting van het stroomnet. Atletiekvereniging Edam heeft de zomeravondwedstrijd en de wedstrijd voor de schildersbedrijf Lautenschutz loopcompetitie van vandaag afgelast vanwege de verwachte hoge temperaturen. De atletiekvereniging volgt hiermee de richtlijnen van de Atletiekunie over sporten bij extreme weersomstandigheden. De loopcompetitie wordt hervat op donderdag 3 september met de 1000 meter. HV Kras Volendam stelt voor het eerst een formeel hoofdjeugdopleiding aan. Pedro van Staaien Soares da Costa neemt deze rol op zich en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers, trainers en de opleidingsstructuur. De jeugdopleiding geldt al jaren als een belangrijke pijler van de vereniging. Met de aanstelling wil de club haar positie als opleidingsclub verder versterken. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey, Zagaria, los je laring.

0: denken aan Henk van Bonfort. Als ik Henk met Huppeding hoor. Ik ben meteen weer 14 jaar oud. Ik zie Henk weer zitten daar onder de mast. Ja, de rand van Edam Volendam. Een kleine studiootje. Ik weet nog hoe het ruikt.
1: Ja, hè? Ja. Ja. Johan Veerman, een erg jong mannetje. Kwam net boven de mixer, daar kwam hij uit, denk ik.
0: Ja,
1: nou, met zijn nieuwsgierige vingertjes was hij al aan het kijken van wat gebeurt hier.
0: Ja, ja. En er zat Henk, die draaide Engel bij de Huppeding. Ja, leuke herinnering altijd aan. Hè? En heerlijk met dit soort weertypen. Ja. Toch? Zeker weten. Graag een feestje is waarna je luistert. Zo raak ik nog even een lekker nieuwsblokkie. Ja. En dan ben ik benieuwd of... ik heb er nog niet gezien.
1: Evelien. Of ze het gered heeft richting studio.
0: Ja, precies. Niet als direct bij de ANWB aan de kant van de weg staat.
1: Wat zeker geen vraagteken is morgen. Dan hebben we natuurlijk gewoon paling. Volendammer weekend.
0: Ja,
1: helemaal.
0: Ja, ja.
1: En we hebben de palingsound op de LOVE.
0: Het weekend van de palingsound.
1: En alsof het niet op kan. Gerard Stokman is echt de hele harde trekker aan het geheel. Samen met Paul Wanten. Morgen staan ze live voor de PX.
0: Gezellig. Op de markt.
1: Dus mocht je ze ooit een keer hebben willen zien.
0: Aanraken.
1: En in het pluspakket zit dat je ze mag aanraken.
0: Op de foto met Paul.
1: Ja, je mag op de foto met Paul.
0: Kan gewoon.
1: Hij moeite mee, maar hij pakt zijn podium dan toch wel, hè?
0: Precies.
1: Ja, dus morgen van 10 tot 3.
0: Ja, en ook de markt op.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden op bedrijventerreinen snel groeit. De gemeente Edam Volendam werkt samen met Laadwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen. Die ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties, samenwerking tussen bedrijven en laadpunten op eigen terrein op bedrijventerreinen. De provincie Noord-Holland heeft een quickscan afgerond naar een onderdoorgang in de N247 bij Broek in Waterland. De onderdoorgang is maakbaar en haalbaar, maar de kosten zijn hoog en de risico's groot. Gedeputeerde staten willen eerst met provinciale staten bespreken of het project past binnen de beschikbare middelen. De onderdoorgang moet de doorstroming op de N247 verbeteren en de leefbaarheid in het dorp vergroten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Ja, kippenvel tot op het nagels, zou Kees Tol zeggen. Deze is gezellig.
1: Jazeker.
0: Nieuwe Jannes.
1: Ja. Ja, ik even opgesnord. Heerlijke plaat.
0: Dans heerlijke tot plaat. De morgen met mij. Ja, ik vind deze leuke. Ja. Ik had er eigenlijk een smartlap van moeten maken. Van de smartlap van de week. Ja, hadden we kunnen doen, maar we hebben gewoon gedraaid. Prima.
1: Jongen, we zijn zo snel. We zijn zelfs sneller dan onze eigen schaduw. Dus vandaar. Het is voorbij ook weer.
0: Over snel gesproken inderdaad. Nou, zit er weer op. Drie uurtjes. Zeker, zeker. Even lieve stralen, zo dadelijk tussen 6 en 8 uur. Dankjewel.
1: Nou, we gaan er weer een prachtig weekend van maken. Zo, we zijn er klaar voor.
0: We zijn er helemaal klaar voor.
1: Opgesmukt en gestoomd.
0: Ja.
1: Jij gaat lekker Edam in. Ja. Wijntje erbij.
0: Oh, wat lekker.
1: Wijntje erbij.
0: Ik ga nu op het fietsie. Ik ga hard fietsen. En geniet van het weekend van de Palingsound hier bij LOV. Jij gaat vannacht om 12 uur gaat het in. Alleen maar, lokale hits. Superleuk, daar hebben wij zin in. Waar we ook zin in hebben is deze lokale topper. Tamara Tol, dan gaan we dansen. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou?

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice, Ice, Ice Baby op deze ontzettend warme vrijdagavond. Ja, de avond is begonnen, maar het is echt, de temperatuur is amper gezakt. Het is bloedheet buiten. Ik heb het gehaald door de studio. En heerlijk dat hier gewoon een airco-systeem hangt. Dus ik zit er lekker koeltjes bij. Ik schrok wel een beetje van de mensen hier in Volendam die gewoon voor het huis buiten gaan zitten. Snikkend heet. Ik snap er niks van. Ik denk, trek die gordijnen lekker dicht. Ga binnen zitten waar het nog een beetje te doen is. Maar nee, iedereen gaat lekker naar buiten. De zon in. En gelukkig wordt het dit weekend, de rest van het weekend, iets koeler. Nou, koeler, iets minder warm, moet ik zeggen. Maar ja, we mogen ook niet klagen. Hè? De zon zit er aan te komen. En ik dacht, laten we dan van de lol even

Oprah en Shotgun. Ja, afgelopen woensdag ging het even missen tijdens een concert van Lionel Richie. Hij werd onwel, moest van het podium af en heeft het concert ook niet kunnen afmaken. Ja, de zanger is inmiddels al 77 jaar oud, maar treedt dus nog wel op. Hij is op dit moment aan het toeren met wel een hele bijzondere band, namelijk band van Earth, Wind and Fire. Maar het ging dus even niet zo lekker. En ze denken dus dat het uitdroging was. Maar het zorgt er wel voor dat de komende concerten ook niet doorgaan. En Lionel Richie deze moet cancelen. Hij zegt zelf dat hij er kapot van is. Maar dat hij probeert om volgende week er weer helemaal te zijn. En weer kiplekker op dat podium te staan. Dan kunnen ze weer allemaal genieten van die klassiekers. Want die heeft hij echt wel gemaakt. Zoals deze. All Night Long. Dit is Lionel Richie.

Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin en André Hazes is natuurlijk zomer in mijn bol. En ik denk dat ik vast niet de enige ben die het even moest teruglezen wat de uitslag was van de wedstrijd afgelopen nacht. Want het was 's nachts wegens het tijdverschil. Het WK voetbal is gaande en Tunesië speelde tegen Nederland. En het is goed gekomen hoor, we hebben gewonnen met 3-1. Dus dat is helemaal top, dat betekent dat we ook door zijn. Maar dan denk je 1 uur 's nachts is laat, dat is niet heel ideaal om een wedstrijdje te kijken. Maar de volgende wordt nog erger, want die is van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts. Dan spelen we tegen Marokko. Nou, laten we hopen dat dat ook weer helemaal goed komt. Ik heb ontzettend veel vertrouwen in die leeuwen van ons. En ze gaan dat vast helemaal klaar spelen, die wedstrijd tegen Marokko. En zoals ze in Suriname zeggen, no spang. En Kenny B, die zingt er.

Queen, It's a Kind of Magic. En weet je wat er ook een beetje magisch is? Ja, de magie van Volendam. Want ik weet niet wat hier in het drinkwater zit, maar echt iedereen is muzikaal. En dat uitzicht ook in de Paling Sound. En dat gaan we aankomend weekend, dus vanaf morgen, vieren hier bij de LOVE. Zaterdag en zondag alleen maar Paling Sound op deze zender. Niet alleen op de radio, maar ook op televisie kun je de bijbehorende videoclips bekijken. Hartstikke leuk dus. Dus tune in. Niet alleen door de week, maar dus extra veel aankomend weekend. Want dan hoor je dat gewoon allemaal voorbij komen. Zoals deze. Dit is echt een klassieker. Een gouden ouwe van Nick en Simon. Als een zomer voorbij.

Het blijft lekker warm, ook met de muziek hier van de Benga Boys. We're going to Ibiza. En bij zomer hoorden ook zomerhitjes. En ik denk zomaar dat hij hem te pakken heeft. Ja, je hebt hem straks ook al gehoord. Maar we gaan hem gewoon lekker hier vaak draaien op de LOVE. Want hij past volgens mij ook helemaal bij onze zender. Het is Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. En lekker allemaal meezingen, toch?

Master KG, Jerusalemma. En wist je dat het volgende nummer... Ja, veel mensen denken dat dat een liefdesliedje is, maar dat is het dus absoluut niet. Het nummer gaat over twee oude vrienden die terugdenken aan een oorlog waarin ze samen vochten. Een lied dus over vriendschap, herinneringen en vrijheid. Dit is ABBA en Fernando.

0: de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

Smit en Team Douwsma. Eén zomeravond met jou. Je luistert naar de LOVE en dit is Evelien op vrijdag. Op deze hete vrijdagavond 26 juni 2026. En het is een beetje een domper voor de festivalgangers die dachten dit weekend op DEFCON te staan. Dat is een hardstyle festival in Biddinghuizen. Gisteravond rond 12:00 heeft de organisatie gezegd van joh, dit gaat gewoon niet lukken. Het is te warm, te heet, code rood. We gaan het aflassen. En 50.000 man moesten toen weer hun tentjes inpakken. Op naar huis vandaag vanmorgen. Gelukkig verliep dat vandaag dan wel rustig. Gisteren was er wel wat commotie. Snap ik ook wel, want je leeft hier ontzettend lang naartoe. En dan is dat festival eindelijk en dan gooit het weer toch roet in het eten. Dus ja, en ik heb het ook zelf. Mijn zwager, die heeft een half jaar terug al alles gepland, georganiseerd en had zo'n zin in dit weekend. En die zit vanavond gewoon weer met mijn zus op de bank. Ook gezellig natuurlijk. Maar ja, hij had het toch liever staan dansen daar op het Hardstyle Festival in Biddinghuizen. Helaas gaat dat niet door. Hopelijk deze zomer toch wel wat andere festivals die gewoon door kunnen gaan. En dat we niet meer zo ontzettend hete temperaturen hebben zoals vandaag.

Passenger en 27. Ja, ik vertelde net al dat DEFCON volledig is afgelast door de hitte. Morgenavond sta ik, als het goed is, nou ja, dat hoop ik dus in dit geval, in het stadion in Oberhausen voor een concert van Ricky Martin. Ik heb daar ook zo ontzettend veel zin in. Maar ja, ik hou nog een beetje voorbehoud, want wie weet, hè, gaat het ook allemaal niet door. Want het wordt morgen ook warm en ook warm in Duitsland. Dus ja, laten we hopen. Ik laat het je volgende week weten of ik erbij kan zijn. Ricky Martin, ik draai me vast voor je. La Copa de la Vida.

The Common Linnets, We Don't Make the Wind Blow. En Alicia Keys schreef een ode aan New York in Empire State of Mind. En Katy Perry die schakelde Snoop Dogg in om dat ook te doen over Californië. Dat werd in 2010 California Girls.

Je hoorde Kygo en de Imagine Dragons, Born to be Yours. Dit weekend is het feest in Volendam sowieso, want het is het Volendammer weekend, de Volendammer dagen. Ja, hoe jullie het ook allemaal noemen hier. Het gaat tenminste alleen maar over dit dorp aankomend weekend met heel veel festiviteiten. Het is een beetje afgebouwd, moet ik wel zeggen, vanwege de hitte. Niet alles kan doorgaan, maar er is genoeg om wel nog te doen. Bijvoorbeeld morgenavond in de PX in Volendam een hele leuke pubquiz. En het is een bijzondere, het is namelijk de Volendammer Pubquiz. En ik las even de omschrijving en dan staat erbij avond vol gezelligheid. De doorgewinterde Volendam-kenner, die moet daar komen. Maar ook niet-Volendammers zijn meer dan welkom. En dan staat er tussen haakjes, wie weet verrassen ze ons nog. Nou, ik denk dat je geen schijn van kans maakt als je niet uit Volendam komt om die quiz te winnen. Maar ja, je kunt het proberen natuurlijk. Er zijn heel veel rondes. Het gaat onder andere over culinair, muziek, tradities, roddels zitten ertussen. Dus dat wordt allemaal heel leuk. Morgenavond dus die pubquiz in de PX in Volendam. De pubquiz XXL zelfs. En die begint om 8:30.

Niet alleen bekend uit de film Grease, maar ook als zangeres Olivia Newton-John. En die Electric Light Orchestra hoorde je met Xanadu. Ja, vorig jaar bracht ik het ook als nieuws. Maar soms moet je niet alles geloven wat je op het internet leest. Ik hoop dat dit toch wel echt waar is. Het gaat over Lola Young. Ze brak door nadat ze viraal ging op TikTok. Met het nummer Messy. Werd zo'n grote hit dat ze de hele wereld overging. Overal optredens had. En het was veel. Het was heel veel. En wij dachten allemaal toen ze instortte op het podium. Dat is te veel voor die meid. Ze heeft een burn-out. Ze moet rustig aandoen. Ze deed ook een stapje terug. En dat leek de reden. Maar er was toch iets anders aan de hand. Want ze kampte met een drugsverslaving. En was al 2 keer in een afkikkliniek geweest. En ze werkte nog aan haar herstel. Nou, gelukkig inmiddels gaat het allemaal weer helemaal goed met haar, als ik de berichten nu wel mag geloven. En zegt ze dat het gewoon goed gaat en dat ze dus weer lekker het podium opkruipt. Maar dit was toch wel haar allergrootste

Dit is toch wel gezellig om het weekend zo te beginnen met Raymond van het Groene Woud en Tja Tja Tja. En zij is ook een levende legende. Chaka Khan staat al meer dan 50 jaar aan de top. En ze is nog altijd volop actief. Verbaasde mij ook. Sterker nog, ze bracht vorige week nog iets uit met Snoop Dogg, een nieuwe single. En later dit jaar komt er gewoon een heel nieuw album van deze zangeres. En eerst hier nog een van haar grote...

Morgen en overmorgen alleen maar palingsound hier op de LOVE. Dan zal je Chaka Khan waarschijnlijk niet voorbij horen komen. Maar bijvoorbeeld wel Nikke Simon, de Cats uiteraard. Monique Smit, ja, ze komen allemaal voorbij. De Volendamse trots hier op de radio het hele weekend. Dus ga dat zeker luisteren. Dit was Evelien op vrijdag voor vandaag. Ik sluit hem af met Suzanne Freek, Buiten.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
1: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
0: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
2: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
0: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxiteam.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht... Onze zorg.
12: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
1: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
0: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
2: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
0: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
1: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
0: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
2: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
0: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Speeltuin De Speelderijen Volendam vierde afgelopen zaterdag haar 25-jarig jubileum met een feestelijke dag vol activiteiten. Voorzitter Hans Gorel bedankt de vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen voor hun jarenlange inzet. Wethouder Angelique Bootsman feliciteerde de speeltuin met de mijlpaal en overhandigde namens de gemeente een jubileumbijdrage van €125. De speelderij geldt als een veilige ontmoetingsplek voor jong en oud. FC Volendam heeft de 18-jarige aanvaller Jerijsson Hoepel aangetrokken. Hij komt transfervrij over van Feyenoord en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Hoepel speelde sinds 2018 in de Feyenoord jeugdopleiding. Dit seizoen kwam hij 14 keer in actie voor Feyenoord onder 19 met 5 goals en 1 assist. Zijn ambitie is belangrijk te worden voor het team en successen te boeken. Aanvaller Nick Dodeman keert terug bij FC Volendam. De 29-jarige komt transfervrij over van Willem II en tekent voor 3 seizoenen tot medio 2029. Dodeman speelde eerder 126 wedstrijden voor Volendam met 26 goals en 43 assists. Via FC Cambuur kwam hij bij Willem II terecht, waar hij in 2024 kampioen werd in de keukenkampioendivisie.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. In de plannen staat onder meer dat er in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn veel ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. De Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Ringrijders proberen op een paard zonder zadel een lans door een ring te steken die boven een parcours hangt. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog met minima van 20 tot 24 graden. Morgen 29 tot 38 graden met later weer kans op onweer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Steeds meer bedrijven in de gemeente Edam-Volendam lopen tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. Netcongestie maakt het voor ondernemers moeilijker om te verduurzamen, te groeien of nieuwe elektrische toepassingen te gebruiken. De gemeente start daarom samen met IBEV en Rabobank een energieverkenning. Het doel is om met ondernemers te zoeken naar slimme oplossingen voor de overbelasting van het stroomnet. Atletiekvereniging Edam heeft de zomeravondwedstrijd en de wedstrijd voor de schildersbedrijf Lautenschutz loopcompetitie van vandaag afgelast vanwege de verwachte hoge temperaturen. De atletiekvereniging volgt hiermee de richtlijnen van de Atletiekunie over sporten bij extreme weersomstandigheden. De loopcompetitie wordt hervat op donderdag 3 september met de 1000 meter. HV-Kras Volendam stelt voor het eerst een formeel hoofdjeugdopleiding aan. Pedro van Staaien Soares da Costa neemt deze rol op zich en wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers, trainers en de opleidingsstructuur. De jeugdopleiding geldt al jaren als een belangrijke pijler van de vereniging. Met de aanstelling wil de club haar positie als opleidingsclub verder versterken. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Steeds meer ondernemers stappen over op elektrisch rijden, waardoor de vraag naar laadmogelijkheden op bedrijventerreinen snel groeit. De gemeente Edam Volendam werkt samen met Laadwerk om ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van laadoplossingen. Die ondersteuning richt zich op gezamenlijke laadvoorzieningen, geschikte locaties, samenwerking tussen bedrijven en laadpunten op eigen terrein op bedrijventerreinen. De provincie Noord-Holland heeft een quickscan afgerond naar een onderdoorgang in de N247 bij Broek in Waterland. De onderdoorgang is maakbaar en haalbaar, maar de kosten zijn hoog en de risico's groot. Gedeputeerde staten willen eerst met provinciale staten bespreken of het project past binnen de beschikbare middelen. De onderdoorgang moet de doorstroming op de N247 verbeteren en de leefbaarheid in het dorp vergroten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Geniet van je weekend. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Levy van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Noteer het in je agenda. 27 en 28 juni is het weekend van de...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

Je mag hopen dat er een God bestaat. Dat er een hemel is als hij eigenlijk gewoon niks. Als je kist ermee de grond in gaat. Dat je werkt een heel leven lang. En al was je voor de duivel niet bang. Dat je weet ben je vergeten. Als je dat maar weet, het gaat de gang. Dus maak er een versie van. Als een

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het weekend van de Palingsavond wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band. Dit weekend zijn we 100% lokaal. Dit is het weekend van de Palingsavond.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het weekend van de Palingsound wordt je aangeboden door Bouwcombi Volendam en de Tribute to the Cats Band.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere buiten toch weer